Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: De inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal-Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
3: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
2: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
4: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
2: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
5: BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht, dat zegt onderwijsminister Zuhal Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun, maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
2: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
1: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
3: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
1: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Zio Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Zio.

0: vervelend, een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is... Dit.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, where music meets meaning.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.
1: Bye.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, curated sound real connection.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Radio. Verbinding in stereo.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

sexy people.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige besttijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

0: Goedenavond. BNL Nieuws.
1: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com. Hey.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En

Een goede donderdagavond hier bij PNL Radio en welkom. We zijn er weer voor een uurtje live muziek en dat gaan we dan ook meteen zo doen. Even stilstaan bij de tijd, want onze muziek die wil even geweldig, zoals hij mooi is, niet starten. Dus wat doen we dan? Dan gaan we wat verder wat muziek maken en dan moeten we even teruggaan naar hier en dan krijgen we dit. Zo. Het was wel niet datgene dat we verwacht hadden van muziek, maar ja, het kan allemaal gebeuren. Dit zijn Cleo Grooves en Catch My Love.

Zo, en hij wou dan toch eindelijk willen starten. En dan dachten we, waarom ook niet te draaien na deze van mooie nummertje dat we net gekregen hadden van niemand minder dan Cleo Grooves en Come and Get My Love. We gaan even terug in de tijd en dan gaan we dit uurtje, beter gezegd, wel verschillende keren doen. Onder andere deze Tom Tom Club. Herinnert u zich deze nog? Roddy Rappenhood.

Dat ze tot onze eigen verbazing ook nog beginnen gaan te zingen, vinden we dan ook nog heel wonderbaarlijk. The Supremes en You Keep Me Hanging On. Zoals we al zeiden, vele oude getrouwen doen we ook nog met de volgende. Dat is een van de prachtigste, van de mooiste nummertjes uit de jaren 70. Je kan het bijna

Het is ondertussen 9:03 hier bij BNL Radio. En het is Teddy Swims en de deur die naar buiten gaat of die wel naar binnen komt. Dat laten we even in het midden. We doen verder met andere muziek en dat gaat ook goed gebeuren hier bij BNL Radio. Het is muziek van onder andere Ministry of Funk en State of Mind.

werd een beetje geholpen door een zeer bekende boysband. Deze Mark Jahnke en Why Can This Be Love? Hier bij BNL Radio. En we gaan ondertussen verder. We gaan nog even terug in de tijd. En dat doen we met veel plezier met de heren van Cool in the Gang en Fresh.

Aan alles komt een einde, zo ook aan de muziek van ABBA en Take a Chance on Me. Het is bijna 9 uur en dat betekent dat we zo dadelijk de BNL bijna weekendmix krijgen die we hier ter plaatse voor jullie gaan draaien. We geven er nog de groetjes aan toe en we zijn er weer volgende week donderdag. De groetjes en tot dan!

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, vermoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.